U hoorde het Andante en variaties in D van Ludwig van Beethoven met Duilio Galfetti mandoline en Diego Fasolis fortepiano. Een van de belangrijkste werken van mandoline en fortepiano uit de vroege 19e eeuw is zeker de sonate in C van Johann Nepomuk Hummel.

En zo klonk de sonate in C van Hummel met mandoline virtuoos Duilio Galfetti en op de fortepiano Diego Vasolis. Giovanni of Johann Hoffmann is een componist waar we eigenlijk niet veel over weten, maar hij schreef vooral werken voor mandoline. De componist omarmt de Weense klassiek en probeert alles uit de mandoline te halen. En dat horen we nu in de sonate in D. Ook dit keer luister weer naar mandolinespeler Duilio Galfetti en fortepianist Diego Vasolis.

U hoorde de sonate in D van Giovanni Hoffmann, wederom gespeeld door Giulio Galfetti en op de forte piano Diego Vasolis. Ze gaan verder met de sonate in G, ook weer een compositie van Giovanni Hoffmann.

Met excuses voor de oneffenheden, zegt men geloof ik, op de cd. Was dit de sonate in G van Giovanni Hoffmann, gespeeld door de mandolinespeler Giulio Calvetti. En op de fortepiano werd hij begeleid door Diego Vasolis. Dan keren we tot het besluit van dit programma terug naar Beethoven en luisteren naar de sonatine in C, weer door dezelfde uitvoerende.

Helaas heeft deze cd wat spetters waarvoor. Nogmaals excuses. U heeft geluisterd naar Beethovens Sonatine in C nummer 1. Gespeeld door mandolinevirtuoos Duilio Galfetti en de fortepianist Diego Vasolis. En tot zover dit tweede deel van Bijzondere Instrumenten. Een programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Meer informatie over

Dit is de concertzender met deel 6 van de Zweedse symfonie, 1903. Naast Hugo Alvén was er nog een belangrijke componist op het symfonisch actief, een gebied actief, Wilhelm Stenhammar. In zijn eerste symfonie in F, daaraan begint de componist in het begin van de 20e eeuw. Onder de indruk van Sibelius' symfonie in D in 1903 bewerkte hij de symfonie. Pas in 1931 werd dit werk weer uit de kast gehaald. Luistert u nu naar een uitvoering van deze eerste symfonie in F door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi.

In dit programma, de Zweedse symfonie, luistert u naar de eerste symfonie in F grote terts van Wilhelm Stenhammar. Voor u speelde het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Nemi Järvi. Dan laten we u nog een deeltje, een klein stukje horen uit de Gustav II Adolf-suite van Hugo Alphen. En dat deeltje zal zijn de Sarabande. Die Gustav II, dat was een belangrijke Zweedse koning. En er wordt nog steeds op 6 november officieel voor hem de vlag uitgestoken. En dan eten de Zweden een chocolaatje met zijn medaillon erop. Luistert u naar de Sarabande uit de Gustav II Adolf-suite, opus 49.

U heeft geluisterd naar de Sarabanda uit de Gustav II Adolf Suite, opus 49 van Hugo Alphen. Hugo Alphen leefde van 1872 tot 1960. Voor u speelde het Zweeds Radio Symfonieorkest onder leiding van Stieg Westenberg. Dit programma, de Zweedse Symfonie, werd samengesteld door Cassandra van Acht voor de Concertzender. U kunt alles nog eens nalezen op onze website www.concertzender.nl. Daar vindt u een volledig programmaoverzicht en nog heel veel mooie dingen over muziek.

Welkom bij de Concertzender, dit is Sans Souci. Ons programma is intussen een jaar onderweg. En in dat jaar hebben we veel bekende en onbekende muziek uit de klassieke periode gehoord. Maar we zijn helemaal voorbij gegaan aan de pianoconcerten van Mozart. Een groot gemis, want zijn concerten vormen, samen met zijn opera's, het belangrijkste deel van zijn oeuvre. Juist in dit genre bracht Mozart de radicaalste vernieuwing aan en had hij de grootste invloed. Mozart schreef zijn pianoconcerten grotendeels voor eigen gebruik. Hij was zelf de solist. In zijn eerste jaren in Wenen was het pianoconcert een rage. Mozart werd er schatrijk mee. Uit die tijd stammen dan ook de meeste concerten. De twee concerten die we vandaag horen zijn erop geen uitzondering. We beginnen met het 23e pianoconcert in A groot.

U hoorde het pianoconcert nummer 23 in A-groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Door de Academy of St. Martin in the Fields met Alfred Brendel aan de piano. Ook het volgende concert, het 26e, werd geschreven voor een uitvoering op een van Mozarts abonnementsconcerten. Zijn grootste roem dankt het echter niet aan een commerciële uitvoering. In 1790, een jaar na de première, klonk dit concert bij de kroning van keizer Leopold II. Zo kreeg het werk de bijnaam Krönungsconcert. We gaan deze keizerlijke muziek nu horen, weer uitgevoerd door Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields.

Dat was van Giovanni Bottesini het Grand Duetto nummer 2 voor twee contrabassen. U hoorde Ovidiu Barila en Wolfgang Küttler. Van dezelfde componist en dezelfde uitvoerende, het Adantino uit het derde Grand Duetto.

Tot zover het Adantino uit het derde Grand Duetto met de contrabassisten Ovidiu Badilla en Wolfgang Küttler. We gaan nu verder met het cellokwartet Amsterdam. Zij spelen dans uit deux pièces van de Belgische componist Jozef Jongen.

Dit was tot slot van deze uitzending Dans uit de pièce van Jozef Jonge met het cellokwartet Amsterdam. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Dit is deel 4, vooral gewijd aan blaasmuziek. Vanavond reizen we samen met het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober door de 19e-eeuwse Nederlandse blaasmuziek. We beginnen met een fanfare, een hele korte, bijna een minuut, van Jacob Rauscher uit 1814.

En zo schrijden we vorstelijk de wereld van de blaasmuziek binnen. U luisterde naar de fanfare van Jacob Rauscher. Het Nederlands Jeugdharmonieorkest speelde het. Deze componist, Rauscher, kwam oorspronkelijk uit Duitsland en vestigde zich in Amsterdam in 1808. En daar was hij dirigent van verschillende orkesten, zoals ook het orkest van het 2e regiment van de Amsterdamse Schutterij. In 1823 schreef hij een gelegenheidswerk om de overleden hoogleraar Jean-Henri van Zwinden te herdenken. Luisteren we nu naar opus 68, Treurmuziek.

blaasmuziek van Jacob Rauscher. Op het titelblad staat Treurmuziek, opus 68. En hij schreef dat bij het overlijden van meneer Van Swinden, professor Van Swinden, waarvan er in Nederland nogal wat straten zijn te vinden. Die meneer Van Swinden zorgde ervoor dat de nummering in Nederland, de huisnummering, werd ingevoerd. Maar dat terzijde. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met die treurmuziek. De kapelmeester van verschillende militaire orkesten, François Dunkler, senior, schreef in 1831 de Grenadiersmars.

Grenadiersmars van François Dunckeler senior. Meneer Dunckeler leefde van 1779 tot 1861. Tot zover de Grenadiersmars. Ik ken het ook wel als Turf in je ransel, maar ik weet niet zeker of dit erbij hoort. Van François Dunckeler. U hoort het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. Dan een bekende naam, Wouter Hutschenreuter, senior. In hetzelfde jaar als het vorige werk schreef deze Rotterdamse kapelmeester de ouverture Iwan en Pauleska. Dit werk is opgedragen aan koning Willem II.

Van Wouter Hutschenreuter, senior, hoorde u de ouverture Iwan en Pauleska. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het was een enorm evenement, de opening van de spoorweg tussen Den Haag en Rotterdam. François Doenkler schreef in die tijd daar een speciaal muziekwerk voor, in 1847 namelijk. En dat werd de S'Gravenhaagse Spoorweg Galop. Een werk à la Rossini's Wilhelm Tell.

1847, van Rotterdam naar Den Haag. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met een uitvoering van Schravenhaagse spoorweggalop van François Dunckler. Johannes Verhulst was rond 1845 nog duidelijk beïnvloed door Mendelssohn en Schumann. Dat horen we in De Gruß aus der Fernen, opus 7.

Gruß aus der Fernen, op 7, van Johannes Verhulst, die in zijn tijd toch wel heel belangrijk was in de Nederlandse muziek. Zijn naam vindt u ook terug op het balkon in het Concertgebouw in gouden letters. Het Nationaal Jeugdorkest, Harmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit werk van Johannes Verhulst. Dan gaan we nu verder met de potpourri karakteristiek. Den Brug over den Oceaan van de Arnhemse kapelmeesters Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. In dit werk wordt een bootreis beschreven naar Amerika in alle geuren en kleuren.

Dat was een zoekplaatje in deze potpourri. Ik hoorde die forellen van Schubert en nog wat volksliederen. De potpourri karakteristieke, Den Brug over den Oceaan, van Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugd Harmonieorkest. De 19-jarige student klassieke talen Alfons Diepenbrock schrijft in 1882 voor het eerste lustrum van het Amsterdamse studentenkoor een academisch feestmars.

Gaudeamus en Jovivat. Ja, het was ook een academische feestmars uit 1882 van Alfons Diepenbroek. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit. Zij verlaten nu het podium en we zetten daar twee vleugels neer. Twee oude vleugels, een Bechstein uit 1870. En daarachter nemen Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar plaats. En ze spelen vierhandig twee stukken van Ferdinand Oberstadt uit 1880.

0: En dat was tot besluit het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar op twee grand piano's van Bechstein uit 1870 met twee stukken van Ferdinand Oberstadt. Dit programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. George Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van Georges Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Henri Vieuxtemps, de vioolvirtuoos en componist uit Verviers, studeerde bij de Belgische violist Charles-Auguste de Berriot en was daarna overal te horen, natuurlijk ook met werk van hemzelf. We luisteren dadelijk naar de twee laatste vioolconcerten die allebei postuum verschenen. We beginnen met het zesde vioolconcert, opus 47 uit 1865. We horen de Franse violist Gérard Poulet en Pierre Bartholomé dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Dat was het zesde vioolconcert van Vieux Temps. U hoorde de violist Gérard Poulet en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het zevende vioolconcert, opus 49 uit 1870.

En tot slot van deze uitzending hoort u het ensemble nogmaals. Ze gaan nu spelen van Ivor Gurney, de compositie in Flanders.

Dat was als laatste Op deze wandeling in Flanders, een werk van Ivor Gurney. Door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hewn en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello. Deze wandeling werd samengesteld door Peter Simmers. Informatie over de gespeelde werken die kunt u zoals altijd vinden op onze site of in onze app. Kijkt u dan in de gids bij dit programma.

Dit is de Concertzender met deel 4 van NL Symfonisch. Deel 4 bestrekt de jaren 1837 tot 1842. Johannes Verhulst vertrok in januari 1838 naar Leipzig. Daar schreef hij zijn symfonie in E-klein. De symfonie ging daar in 1842 in première en in de herfst van dat jaar keerde hij naar Nederland terug. Den Haag hoorde toen ook zijn symfonie in E-klein en de componist werd door koning Willem II tot ridder geslagen. De koning gaf hem de leiding van de hofkapel. Als we dadelijk naar zijn symfonie luisteren, horen we dat Mendelssohn, Schumann, Beethoven en soms ook Spoor om de hoek komen kijken. En daarnaast is er ook nog de nodige Nederlandse humor à la Verhulst. Matthias Bamert dirigeert het residentieorkest.

Het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert speelde de symfonie in E-klein van Johannes Verhulst. We gaan van 1842 terug naar 28 april 1837. Johannes Verhulst gaf toen een afscheidsconcert met de Koninklijke Hofkapel. Op het programma stond onder andere de ouverture in B-klein. Ook nu dirigeert Matthias Bamert het residentieorkest.

Dat was de ouverture in B-klein van Johannes Verhulst, met het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Nu luisteren we naar zijn ouverture in C-klein, die de componist de titel heeft meegegeven, Gijsbrecht van Amstel. En natuurlijk draait het in deze ouverture om het treurspel van Joost van der Vondel, waar Johannes Verhulst wel heel diep voor buigt. Jack van Steen dirigeert het Radio Symfonieorkest.

Tot besluit hebt u geluisterd naar het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen met de Gijsbrecht van Amstel-ouverture van Johannes Verhulst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van NL Symfonisch, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl. Dan kijkt u even in onze programmagids. Daar kunt u ook het programma nog eens terugluisteren als u wil. En ook kunt u op onze website vriend worden van de Concertzender. Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Kijk op www.concertzender.nl hoe u vriend kunt worden van de Concertzender.

Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Paganini. De Italiaanse componist Niccolò Paganini wordt geboren in 1782 te Genua. Hij overlijdt op 57-jarige leeftijd in Nice. Zijn eerste lessen op viool en gitaar krijgt hij van zijn vader, een havenarbeider. De lessen gingen gepaard met stokslagen, maar de resultaten waren opmerkelijk. Op 8-jarige leeftijd schreef de kleine Niccolò zijn eerste vioolsonate. Na een paar jaar kreeg hij officieel les en de successen van het wonderkind bleven niet uit. Hij werd uitgeroepen tot de grootste violist van Italië. Laten we gaan luisteren naar Paganini's gitaarkwartet nummer 7, gespeeld door Quartetto Paganini.

U hoorde Quartetto Paganini met gitaarkwartet nummer 7 van Niccolò Paganini. De virtuoos Paganini heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het vioolspel en viooltechniek. En dit komt mede doordat hij leed aan het syndroom van Marfan. Een van de kenmerken daarvan zijn de lange en zeer bewegelijke zogenaamde spinnenvingers die Paganini bij het vioolspel goed van pas kwamen. Voor u speelt nu Stefan Milenkovic, Paganini's Thema variato per violine.

En tot besluit was dit het eerste en derde deel uit de eerste symfonie in G, serieuze, van Frans Adolf Berwald. Sixten Ehrling dirigeerde het Malmö Symfonieorkest. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

0: Una Lisa.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

In dit programma richt ik de schijnwerper op Jozef Liebert Alfred van Damme. Bekend onder de naam José van Dam. Bekend als basbariton. Vooral bekend als operazanger, maar ook een enorme staat van dienst als liedzanger.

Leise flehe meine Lieder durch die Nacht zu dir. Et Ständchen, uit Schwanengesang, Deutsch 975, Franz Schubert. Bas, bariton José van Dam, samen met pianist Valery Afanasieff. Van Dam werd geboren in Jette, een deelgemeente van Brussel, op 25 augustus 1940. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel bekend over de zanger. Zijn enorme repertoirelijst is min of meer zijn biografie. Zijn vader was meubelmaker, dus niet het verhaaltje van ouders die ook in het vak zaten. Maar hij ging al wel, voor een zanger vrij vroeg, op zijn 17e studeren aan het Conservatorium van Brussel. Bariton Frederik Anspach, die daar van 1949 tot 1977 les gaf, was zijn leraar. Anspach was vooral bekend geworden als liedzanger en gaf zijn liefde voor het lied door.

Der Wegweiser uit Winterreise, Deutsch 911. José van Dam samen met pianist Dalton Baldwin. Als prijswinnaar, als laureaat heet dat in België, van eerst een concours in Luik en later ook in Toulouse, valt hij op bij talentspeurders. En hij kan in 1961, hij is dan 21, mee gaan doen aan de opera Les Troyens van Berlioz, bij de Parijse opera Garnier. Snel daarop volgt daar een vast engagement en weer later ook bij de opera van Geneve. In 1967 wordt hij uitgenodigd door de opera van Berlijn, die Deutsche Oper, waar hij 6 seizoenen lang in diverse rollen zijn opwachting maakt. Hij zong daar onder meer Figaro en Leporello in Mozart's Don Giovanni. In 1968 maakte hij zijn debuut bij de Salzburger Festspiele in de rol van Tempo in Rappresentazione di Anima e di Corpo van Emilio di Cavalieri. Hij zong er sindsdien in onder meer Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Le Conte of Man, Fidelio en Il Trovatore. Ik zou de rest van dit uur kunnen vullen met alle titels van opera's waar José van Dam in heeft gezongen. Maar gelukkig heeft hij naast zijn activiteiten als operazanger steeds weer het kleine podium opgezocht. En zonder regie, grootse kostuums of in een enorm decor liedrecitals gegeven. Hij verstaat de kunst om zijn grote stem, bijvoorbeeld nodig voor Wagner en Verdi, in te zetten voor een bescheidener manier van zingen. Maar met een groot gevoel voor tekst en expressie. Luistert u eens hoe hij dat doet in 4 liederen van operacomponist Jules Massenet. Achtereenvolgens hoort u Elegie, La mort de la cigale, Berceuse en Les mains, samen met Jean-Philippe Coyard aan de piano.

liederen van Jules Massenet, José Van Damme en Jean-Philippe Collard en cellist Guy Roguet. Van Massenet zong hij de titelrol in de opera Don Quichotte. Hij deed dit bij de Munt in Brussel, het operahuis waar hij uiteindelijk 40 jaar op de planken stond. Reizend over de hele wereld, van de ene grote productie naar de andere, kwam hij toch altijd weer naar de Munt. Don Quichotte van Massenet. Maar hij speelde ook in 1997 Don Quichotte in L'Homme de la Mancha, de man van La Mancha. De rol die Jacques Brel 30 jaar eerder had vervuld. Hij deed dat in twee series voorstellingen bij de Opéra Royale de Wallonie in Luik. En dan zong hij ook de Don Quichotte liederencyclus van Jacques Ibert en van Maurice Ravel. Ravel schreef de liederen in 1933 eerst voor bariton en piano, maar maakte later een orkestbewerking. De legendarische bas Fyodor Chaliapin was de eerste die ze uitvoerde. Luistert u nu naar José Van Damme met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dat gedirigeerd wordt door Kent Nagano. Don Quichotte à Dulciné. Eerst chanson romanesque, dan chanson épique en dan chanson à boire. Je bois à la joie. Ik drink voor mijn plezier.

Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulciné, José Van Damme, samen met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigent is Kent Nagano. In een interview zei Van Damme het volgende: ik hou van uitdagingen op voorwaarde dat ze artistiek verantwoord zijn en bijdragen tot het werk. Hij deed die uitspraak in een discussie over hedendaagse regieconcepten, waar regelmatig de partituur en libretto ver uit elkaar gedreven worden. Hij heeft zich nooit beperkt tot de grote operaklassiekers, maar heeft zich met evenveel toewijding het 20e eeuwse repertoire eigen gemaakt. Bekijk zijn enorme discografie. Debussy, Messiaen, Turufflet, Alban Berg, aan. Maar steeds ook weer liederen. Met het Vlaams Radioorkest ondernam hij diverse tournees met Mahlers liederen. En hij maakte veel cd's met liederen van Schubert, Schumann, Duparc, Brahms en Van Wolff. Hij werkte veel samen met de Poolse pianist Maciej Pikulski. En van Ugo Wolf namen de beide heren de drie Havenspielerliederen op. De tekst is van Goethe. Wer sich der Einsamkeit ergibt, an die Türen will ich schleichen, wer nie sein Brot mit Tränen aß.

pianist Maciej Pikulski en bariton José van Dam van Hugo Wolf de drie harfenspielerlieder. Mijn vrouw en mijn hond zullen nog het meest blij zijn, zei José van Dam nadat hij bekend maakte te gaan stoppen na een carrière van ruim 50 jaar met veel reizen en zelden thuis zijn. Hij werd in 1998 nog tot baron benoemd, uit erkenning voor zijn grote carrière. De nu 76-jarige José van Dam leidt sedert een aantal jaar het opera- en lieddepartement van de muziekkapel Koningin Elisabeth. Ik sluit dit programma over de Belgische basbariton José van Dam af met de eerste twee van de Sechs Monologe aus Jedermann, een werk van Frank Martin, geschreven in Zwitserland in 1943. In de programmagids op concertzender.nl vindt u een overzicht van de liederen uit dit programma. Nu José van Dam samen met Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En tot een volgende keer.

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender. We gaan verder met onze programmareeks Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. In dit deel 4 hoort u muziek van François-Joseph Naderman. De harpiste Masumi Nagasawa staat stil bij de muziek van Naderman. Deze harpist, componist en harpbouwer stond aan de wieg van de ontwikkeling van de harp en de harpmuziek in de vroege 19e eeuw. Zo zijn er 7 sonates die in 1832 verschenen. Masumi speelt deze sonates op een Naderman-harp uit 1815. We beginnen met de eerste sonate.

Dat was de eerste sonate voor harp van Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Zij gaat nu verder met de tweede sonate.

Masumi Nagasawa speelde op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 de tweede sonate van Naderman. We gaan nu luisteren naar de derde sonate en dit is een werk dat niet uit twee, maar uit drie delen bestaat.

Dat was de derde sonate van François-Joseph Naderman, gespeeld door Masumi Nagasawa. En na de derde sonate volgt nu juist de vierde sonate. Masumi Nagasawa, enkel pedaalharp, uit 1815.

Dat was de vierde sonate voor harp van François-Joseph Naderman. We gaan verder met de vijfde sonate, uitgevoerd door Masumi Nagasawa op enkelpedaalharp.

Harpiste Masumi Nagasawa speelde de zesde harpsonate van Naderman. Zij gaat nu verder met de zevende en laatste harpsonate.

Dat was de zevende en laatste harpsonate van François-Joseph Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp uit 1815 van Naderman. Masumi speelt nu nog van dezelfde componist de Etude Fantastique in F groot.

Dat was tot slot de Etude Fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. Masumi Nagasawa speelde dit op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Cassandra van Acht stelde dit programma samen. Voor zover de tijd het toelaat is hier de Etude Fantastique in Bes van François-Joseph Naderman. U hoort Masumi Nagasawa, enkelpedaalharp, Naderman uit 1815.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar deel 4 van Latijns-Amerika en Curaçao. Vandaag danzón. De dans neemt in de Latijns-Amerikaanse muziek een belangrijke plaats in en dat horen we vanavond met het Simón Bolívar Symfonieorkest, dit keer onder leiding van Karen Lynn Wilson. We beginnen met de Cubaanse componist, advocaat en rechter Alejandro García Corla. Hij schreef in 1927 Tres Danzas Cubanas. Dit werk onderstreept de stijl van deze componist met zijn Afro-Cubaanse ritmes.

Dit was Tres Danzas Cubanas van Alejandro García Caturla. U hoorde het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Kerry Lynn Wilson. De Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandez schreef in 1930 Batuk, een kleurrijk Afrikaanse dans. In 1941 nam hij deze dans op in zijn opera Malazarte. De Afrikaanse dans komt ook voor in de Braziliaanse populaire muziek.

Batuk van Oscar Lorenzo Fernandez werd uitgevoerd door het Simon Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Carrie Lynn Wilson. We gaan nu naar Mexico. Silvestre Revueltas was in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op reis naar Janitzio. Dat is een eiland bij het meer van Pátzcuaro. In 1933 schreef hij er een muzikaal gedicht over dat eigenlijk een mooie muzikale ansichtkaart is. Luistert u maar.

geniet zo van Silvestre Vueltas. In Mexico City is er een beroemd park, Chapultepec. Over dit park schreef de Mexicaan Carlos Chávez een werk met de gelijknamige titel. We horen populaire Mexicaanse melodieën. Oorspronkelijk had dit werk een andere naam, namelijk de Republikeinse Ouverture. Het werk lijkt een beetje op Central Park van Charles Ives.

Dat was Jabotepec van Carlos Chávez met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson. Dezelfde uitvoerenden blijven bij Chávez. In 1937 haalde de componist uit de kast de Chaconne in E van Dietrich Buxtehude. Buxtehude schreef dit voor orgel. Chávez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson.

Nog één keer dirigeerde Carrie Lynn Wilson het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U hoorde de Chacón in E in de versie van Carlos Chávez. We gaan weer naar Mexico en het Staatssymfonieorkest van dit land. Ze staan onder lijn van Enrique Batis. Het eerste nummer op het programma, Mexicaanse landschappen, ook weer van Carlos Chávez. En u hoort het in alle kleuren van de regenboog.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Een pittige dans van de Venetiaanse componist Tommaso Albinoni. Hier uitgevoerd door het ensemble London Baroque. Albinoni is onze componist van de maand maart. Hij is één van die componisten die razend beroemd werden om één bepaald stuk, dat dan zo bekend werd dat daarnaast al hun andere werk bijna in het niets verdween. Bij Albinoni is dat het Adagio voor strijkers en orgel. Een heel populair stuk. Het wordt veel uitgevoerd in de concertzalen en staat zelfs in de top 10 van de begrafeniscomposities. Tijdens nationale en internationale rampen of rouw klinkt stevast dit adagio op de radio. Maar Albinoni componeerde veel en veel meer en vooral totaal andere stukken. Dat gaan we deze maand laten horen. Maar eerst gaan we luisteren naar het beroemde adagio voor orgel en strijkers.

Ja, het Adagio van Albinoni, uitgevoerd door het London Philharmonic onder leiding van David Perry. Ook mensen die helemaal niets hebben met klassieke muziek weten, dit is het Adagio van Albinoni. Maar het gekke is, het is helemaal niet van Albinoni. Toen dit stuk in 1958 werd gepubliceerd, werd gezegd dat het was gecomponeerd door een leerling van Albinoni, Remo Giazzotto. En het werd het Adagio van Albinoni genoemd omdat het gebaseerd was op een thema van Albinoni. Later bleek dat thema maar een piepklein motiefje te zijn. En zelfs van dat kleine stukje wordt ernstig betwijfeld of dat wel echt van Albinoni is. Het Adagio lijkt ook helemaal niet op een Albinoni-compositie. De Italiaanse barokcomponist schreef geen enkel ander werk dat zo traag is en zo overemotioneel als dit. Zijn muziek is veel levendiger, avontuurlijker en contrastrijker. Zoals zijn concerten bijvoorbeeld. Met die werken werd hij echt beroemd in zijn eigen tijd. Hij schreef er ongeveer 60. We gaan luisteren naar één ervan. Het is een concerto voor twee hobo's, strijkers en continuo. Het 10e concert van een reeks van 12, gecomponeerd omstreeks 1715. Albinoni was in die tijd een internationale bekendheid. Dat blijkt wel uit het feit dat hij deze 12 concerten opdroeg aan de keurvorst van Beieren, Maximiliaan Emanuel. De koning had gevochten in de Spaanse successieoorlog. Dat strijdbare is vooral in het eerste deel van dit concert heel goed te horen.

Alfredo Bernardini en Frank de Bruyne waren de solisten in het dubbelconcert voor Hobo. Ze werden begeleid door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. De hobo als solo-instrument was in de tijd van Albinoni een tamelijk onbekend fenomeen. Toch componeerde Albinoni er zeker 16, waaronder verschillende dubbelconcerten. Hij hield zich keurig aan de driedelige concertvorm. Die was min of meer de standaard geworden door zijn oudere collega Vivaldi. Maar Albinoni bracht het concert wel een stukje verder. Door het gebruik van imiterende en contrasterende motieven en andere contrapuntische technieken maakte hij de muzikale bewegelijker. De muzikale lijnen bewegelijker. Tommaso Albinoni leefde van 1671 tot 1751, een overgangstijd. Tot ongeveer 1700 was Italië in de ban van de vocale muziek. Daarna nam de instrumentale muziek de macht over. En het is vooral vanwege zijn instrumentale muziek dat Albinoni tegenwoordig bekend is. Toch schreef hij veel meer vocale muziek. En is die muziek bovendien erg goed en interessant. Hij produceerde zo'n 80 opera's, tientallen serenades en cantates. Maar die zijn helaas maar zelden te horen. Dat is jammer, want luistert u straks maar naar deze cantate, Parti mi lasci. Het gaat over liefdesleed in groene wouden die bevolkt worden door goden, nimfen en herders. Daarover gingen alle cantates in die tijd. Een beetje saai, zou je denken. Maar Albinoni brengt leven in de brouwerij, met veel expressie en contrasten. Hij zorgt voor afwisseling tussen korte, lange en nog korte passages aan lange lijnen. Ook de emoties wisselen. U hoort woede, verontwaardiging, verdriet.

Sopraan. U hoorde sopraan Barbara Schlick, clavecinist Roderick Shaw en cellist Nicholas Cielo in de cantate Parti mi lasci van Tommaso Albinoni. Albinoni was de zoon van een speelkaartenfabrikant en was eigenlijk voorbestemd om zijn vader op te volgen. Gelukkig zag iedereen in dat hij veel beter was in muziek. Tot ongeveer 708 werkte hij nog mee in het familiebedrijf. Daarna namen zijn broers het over en kon Tommaso zich helemaal aan het componeren wijden. Honderden stukken schreef hij, vooral zangcomposities. Die voorkeur voor zang stak al zijn andere werken aan. Ook de abstracte kamermuziek, zoals de 12 triosonates opus 1 die hij omstreeks 1694 componeerde. Albinoni was toen 23 en al een gerespecteerd componist. Verschillende opera's van hem werden al in Venetië opgevoerd en veel van zijn muziek werd gedrukt, uitgegeven en verspreid over Europa. Zijn 12 zangerige triosonates lagen zelfs op het bureau van Johann Sebastian Bach. Die vond ze zo goed dat hij er thema's uitleende om fuga's op te schrijven. U hoort hier de 10e van de 12, de triosonate in F klein.

De triosonate nummer 10 in F klein van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door het ensemble Parnassi Musici. In deze triosonates van de jonge Albinoni is de invloed van Corelli te bespeuren. Maar in zijn voorkeur voor vocale muziek was hij meer verwant aan Vivaldi. Het is weer heel triest dat er van de berg opera's die hij componeerde maar een paar bewaard zijn gebleven. Eén daarvan is Il Nascimento dell'Aurora. Het is een serenata, een genre waarop ze dol waren in de 18e eeuw. Een serenata was meestal een niet al te lange opera die zich afspeelde in een paradijselijke utopia, Arcadië. Dit werk was bij Albinoni besteld door de Venetiaanse ambassadeur van de Oostenrijkse keizer. Het was een cadeautje voor de keizerin, een verjaardagscadeautje. In de titel van het werk, Il Nascimento dell'Aurora, de geboorte van Aurora, horen we het al. De keizerin wordt vergeleken met niemand minder dan de godin van de dageraad. In het stuk bereiden onder meer Apollo, Daphne en Zephira, godin van de wind, het verjaardagsfeest van Aurora voor. Daarbij bezingen ze de liefde in alle toonaarden. We laten u 3 van de mooiste aria's horen. In de eerste 2 zingt Zephira. Tot slot horen we Apollo, die zijn liefde bezingt voor Daphne. Albinoni werd geroemd om zijn prachtige melodieën en de treffende uitdrukking van allerlei gemoedstoestanden. Hier hoort u waarom.

0: Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A-groot op 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Filharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap. De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al verschillende bronnen melden dat

Dat vooral ook de klachten en het lijden van psychen zijn, die laatste. Nou, daar hoor je een groot koor in. Frank componeerde het resulterend in 1887. En je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Paul Strauss.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes grote terts van Joseph Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Joseph Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Joseph Anton Stefan. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV-423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Mozarts duo KV 423. Ja, mooie, rijke muziek toch, hè? Voor twee instrumenten. Sorry voor de kleine ongerechtigheid voor het langzame deel. Goed, zo mogelijk nog rijker en met nog meer diepgang is het volgende duo, KV 424. Het langzame deel daaruit hebben we vorige keer al gedraaid en dat komt dus nu nog een keertje voorbij. En ik zou zeggen, dat is geen straf, want het is ongelooflijk wat Mozart hier voor elkaar krijgt met twee eenzame strijkers. In dat langzame deel speelt de altviool bijna voortdurend dubbelklanken, wat voor Mozart nieuwe harmonische mogelijkheden opent. We gaan weer luisteren naar dezelfde, vind ik, prachtig spelende Duitse dames, Antje Weithaas, viool, en Tabea Zimmermann, altviool.

Dat was Mozarts wonderschone duo KV424 door violiste Antje Weithaas en Tabea Zimmerman op de alt. Mozart schreef het dus samen met dat eerste duo om zijn vriend Michael Haydn uit de brand te helpen. Die bewaarde Mozarts manuscripten zijn hele leven in een vitrinekastje. Dat gebeurde allemaal in Salzburg en daar blijven we nog even met Mozart. Want het voornaamste doel van zijn bezoek was om zijn vader om te turnen. Die had namelijk meer dan eens zijn afkeuring laten blijken van Mozarts mésalliance met Constanze. Vader Leopold ontvangt dus Mozart en zijn vrouw uiterst koel. Hij vindt Constanze nogal onbenullig en had een ander soort vrouw in gedachten voor zijn geniale zoon. Mozart doet een poging om zijn vader overstag te krijgen door Constanze mee te laten zingen in een mis van eigen hand. En die wordt uitgevoerd in de Sankt-Peterkerk. En dit gedeelte is voor de sopraan het hoogtepunt uit die mis in C klein. De interactie tussen de blazers en zo'n kwetsbare sopraan, ja, dat heeft voor mij iets hemels.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we ons sterk maken voor muziek die je nou niet dagelijks hoort. Tot 8 uur, deel 2 van mijn serie Herkansing voor Hummel. In de vorige aflevering waren vader en zoon Hummel op tournee. We weten daar redelijk veel van, omdat vader Hummel een soort dagboek heeft bijgehouden. Boeiend leesvoer, want het staat vol met catastrofale weersomstandigheden en ongelukken waardoor ze vertraging oplopen. En onbetrouwbare hoteliers, vies eten en gewetenloze impresario's. Ook lezen we daarin dat de dan 11-jarige Hummel tijdens een concert in Dresden ineens Mozart spot tussen het publiek. En die roept na afloop van het concert: dit wonderkind zal als pianist uitgroeien tot wat Rafael is voor de schilderkunst. Prachtige anekdote, maar het kan best zijn dat vader Hummel hem verzonnen heeft, want ja, voor de meerdere glorie van zijn zoon. Ze reizen door Bohemen, Duitsland, Denemarken en Engeland. Sommige concerten zijn slecht bezocht, maar toch houden ze aan deze tournee die 5 jaar duurt een aardige som geld over. Ook Nederland wordt bezocht en daar was ik vorige keer gebleven. Dat bezoek aan ons land is puur toeval, want eigenlijk wilde vader en zoon veel liever naar Frankrijk. Maar daar is het op dat moment hartstikke onveilig vanwege de revolutie. Begin 1793, Hummel is dan 14, zijn ze eindelijk weer terug in Wenen. De jaren die volgen bestaan voor Hummel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsberger geeft trouwens ook les aan Beethoven en hij heeft bitter weinig vertrouwen in hem. Jij zal nooit iets behoorlijks componeren, zei hij een keer. Terug naar Hummel. Waarschijnlijk in het kader van zijn contrapuntlessen schrijft hij in 1799 3 fuga's in de stijl van Händel. Om er een te laten horen kreeg ik te maken met een voor mij volkomen nieuw fenomeen. Ik ben nogal een digibeet. Veel muziek van Hummel is nooit op cd opgenomen. Maar er is iemand die luistert naar de naam Mikio Tao en die heeft geprobeerd daar wat aan te doen. Hij werkt met een zogenaamde sequencer. Voor zover ik het begrijp is dat een apparaat waarmee je een partituur leest, opslaat en doorstuurt naar een synthesizer, zodat je de noten kunt horen. Van interpretatie is er dus eigenlijk geen sprake, behalve dan de tempokeuze. Maar goed, het is beter dan niks. Hier komt dan zo'n digitaal tot klinken gebrachte fuga van Hummel.

Fuga van Hummel in de stijl van Händel. Dat soort muziek leert hij dus bij de Weense autoriteit op dat gebied, Johann Albrechtsberger. Van Salieri krijgt hij les in vocale muziek. Misschien wel leuk om naar een aria van hem te luisteren, zodat we een idee krijgen van Hummels muzikale omgeving. Die aria komt uit Salieri's opera Palmira en er wordt gezongen door Cecilia Bartoli.

Mooie muziek vind ik deze aria van Salieri. Jammer dat hij nooit meer loskomt van zijn schofterrol in de film Amadeus. Hij verdient beter. Goed, maar Hummel krijgt dus les van hem. Zo nu en dan geeft Hummel ook wel concerten, meestal met zoveel succes dat hij een groeiende schare fans krijgt. Maar er zijn kapers op de kust. De jonge Beethoven is ook steeds vaker te horen. Diens optredens verlopen vaak stormachtig. Ik geef een idee. We draaien het eerste deel uit Beethovens eerste pianosonate, opus 2, nummer 1, pianist Maurizio Pollini.

Ja, dat is gek, hè? Wij vinden dit beschaafde muziek. Maar in die tijd, toen Beethoven dus jong was, toen werd dit als zeer woeste muziek ervaren. Net als Hummel krijgt Beethoven ook een groeiend aantal fans. En natuurlijk krijgen we dan voetbaltaferelen. Veel mensen vinden het nou eenmaal heerlijk om tot een bepaald kamp te behoren. De Beethoven-fans haten het beschaafde en ingetogen spel van Hummel. En Hummels fans verafschuwen de woeste en emotionele erupties in Beethovens muziek. De komst van Beethoven haalt bij Hummel heel wat overhoop. Zelf zegt hij erover: het was een cruciaal moment voor mij toen Beethoven op het toneel verscheen. Had ik moeten proberen om navolger van zo'n genie te worden? Een tijd lang wist ik niet meer wie ik eigenlijk was, maar tenslotte besloot ik trouw te blijven aan mezelf en mijn geaardheid. Tot zover Hummel over zichzelf. Terwijl hun wederzijdse fans elkaar in de haren vliegen en het soms letterlijk tot handgemeen komt, worden Beethoven en Hummel zelf vrienden. Dat deze vriendschap niet zonder hobbels verloopt, zal niemand verbazen, gezien Beethovens opvliegend karakter. Deze eerste pianosonate die we net hoorden, schrijft Beethoven in 1795. Hummel schrijft relatief vrij weinig muziek in deze periode, omdat hij zo ongelooflijk druk is met lesgeven en nemen. En als hij al componeert, dan gaat dat ten koste van zijn nachtrust. Maar we kunnen wel wat van hem laten horen uit die tijd. Bijvoorbeeld een pianosonate waarvan maar twee delen bewaard zijn gebleven. Duidelijk een ode aan zijn leraar Haydn. We weten niet voor 100% zeker of die sonate van Hummel is, maar we kunnen het toch wel veilig aannemen. Hier komt het eerste deel, gespeeld door Constance Keane.

Ja, lekker licht en opwindend virtuoos dit deel uit de pianosonate in G van Hummel, gespeeld door Constance Kane. Ik zei al dat Hummel in zijn jeugd ook viool speelde. Hij was daar beslist minder virtuoos op dan op de piano. Er bestaat een anekdote dat hij als jongetje meespeelde in een serenade-ensemble op straat. Dat soort optredens in de zomer onder de open ramen waren rond 1800 aan de orde van de dag in Wenen. Dat niet iedereen daar zo blij mee was, blijkt uit de plens water die de arme Hummel al spelend over zich heen kreeg. Goed. Tussen 1795 en 1799 begint Hummel aan een vioolconcert in G. Maar hij heeft het nooit afgemaakt. Straks vertel ik wel waarom. We gaan luisteren naar wat ik het mooiste deel vind, het korte lyrische adagio. Solist is Alexander Trostnyansky en hij wordt begeleid door het Russisch Filharmonisch Orkest onder leiding van de man die het vioolconcert in 1997 heeft voltooid, Gregory Rose.

Langzaam deel uit Hummels Vioolconcert. Uit diezelfde periode, uit 1799 om precies te zijn, stamt een concert waar Hummel erg veel mensen blij mee heeft gemaakt. Omdat er in de klassieke periode maar zo bitter weinig voor mandoline is geschreven. Er reist in die tijd een soort Paganini van de mandoline door Europa, Bartolomeo Bortolazzi, die zoveel succes heeft dat het instrument een tijd lang erg populair is. En met hem in gedachten schrijft Hummel dit concert. Wij gaan luisteren naar het middendeel hieruit door Christian Harris en het Staatskamerorkest van Žilina. In Slowakije is dat, en dat is de geboortestreek van Hummel.

Ja, braaf. Het middendeel uit Hummels mandolinconcert, geschreven in 1799. Behalve mandolinspelers heeft Hummel in deze periode nog meer miskende instrumentalisten erg blij gemaakt. Het gaat om de assepoester onder de strijkinstrumenten, de altviool. Bespot en verguisd en vaak aangeduid als het vluchtinstrument voor violisten die het niet gehaald hebben. Hummel heeft geprobeerd daar wat aan te doen en de altviool in het zonnetje gezet. Wij draaien nu het langzame deel uit een trio in G voor maar liefst twee altviolen en cello. Dat stuk schrijft Hummel in 1801. Het wordt gespeeld door het Island Ensemble.

Nou, de Alten hadden uiteindelijk even voor het zeggen in dit trio in G van Hummel. Ik had nog beloofd om te proberen uit te leggen waarom Hummel zijn vioolconcert nooit heeft afgemaakt. Nou, hij heeft het dus razend druk met lesgeven om geld in het laadje te brengen. 10 uur per dag heeft hij leerlingen over de vloer. Beethoven is rond 1800 veel beter ingevoerd in het Weense wereldje en heeft zich verzekerd van een aantal vermogende sponsors. Hummel is daar minder handig in. Hij is dan ook 8 jaar jonger dan Beethoven en zijn reputatie als pianovirtuoos is nog groeiend. Hummels uiterlijk zal daarbij ook wel een rol hebben gespeeld. Zijn gezicht is geteisterd door de pokken en hij begint voor in de 20 al aardig vatsig te worden. Maar hij is goed bevriend met Haydn en die doet met zijn grote netwerk zijn uiterste best voor hem. Hij doet een goed woordje voor hem als er een baan als kapelmeester vrijkomt in Stuttgart. Dat lukt niet, maar Haydn is nog steeds in dienst van het vorstenhuis Esterhazy. Door zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid kan hij niet meer aan de bijbehorende verplichtingen voldoen. Hij heeft zoveel voor het vorstenhuis betekend dat hij wel gewoon doorbetaald krijgt. Begin 1800 zijn ze daar dus op zoek naar een vervanger. Het lukt Haydn om Hummel naar voren te schuiven en hij wordt inderdaad benoemd. Hummels allereerste wapenfeit is het componeren van een concert voor de Weense stertrompetist Anton Weidinger. Die heeft een nieuw soort trompet uitgevonden met 5 kleppen waarop je chromatisch kan spelen. Haydn had een paar jaar eerder ook al een concert voor hem geschreven, maar nu moet Weidinger optreden bij de Esterhazy's. Tijdens het eerste concert onder Hummels leiding. Dat gebeurt allemaal op nieuwjaarsdag 1804. In dit trompetconcert buit Hummel de nieuwe mogelijkheden van de trompet volop uit. Ver verwijderde toonsoorten vormen geen beletsel meer. Virtuose snelle loopjes ook niet en er kunnen voor het eerst behoorlijk klinkende trillers worden gespeeld. In het langzame deel horen we dat een trompet ook lyrisch kan klinken. Hummel bouwt een vette knipoog in naar Mozarts pianoconcert in C, KV 467. Laten we maar eerst even gaan luisteren naar een heel kort fragmentje daaruit. Sorry voor het wegdraaien.

Nou, even vasthouden deze grandioze passage van Mozart. Dan horen we hem straks licht gewijzigd, maar wel zeer herkenbaar terugkomen. Een bevriende trompetist heeft mij op het hart gedrukt om geen moderne opname van Hummels trompetconcert te draaien, maar een bijna historische van de legendarische Maurice André. Bron van inspiratie voor massa's trompetisten, waaronder Wynton Marsalis. Goed, maar nu dus dat prachtige langzame deel uit Hummels trompetconcert.

Langzame deel uit Hummels trompetconcert, Maurice André. Gek idee, maar wel typerend voor het lot van Hummels muziek. Als je bedenkt dat deze topper onder de trompetconcerten pas in 1958 boven water is gekomen. Want toen ontdekte een student het manuscript in het British Museum. Ik ben van plan om ook nog de virtuose finale van dit concert te draaien. Maar daarvoor maken we eerst een uitstapje naar operaland. Van de in Parijs werkende Italiaan Luigi Cherubini kennen we tegenwoordig, als het meezit, maar één opera. En dat is Medea. Maar tijdens Cherubini's leven was een andere opera van hem veel beroemder. Les Deux Journées. Die maakte zo'n indruk op Louis Spoor dat hij meteen na afloop besluit om componist te worden. Goethe vindt het gewoon de allerbeste opera. En Beethoven besluit na aanleiding hiervan om zelf een opera te schrijven. Het werd Fidelio, zijn enige. Les Deux Journées is zo populair dat iedereen op straat melodieën eruit loopt te zingen en te fluiten. En een van die thema's horen we nu eventjes. Het gaat om een mars.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály-kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te raden gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de Reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mijn meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916. Een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diepblauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean Crass' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin Galatée uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Crass met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Crass nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Crass nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritiem van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Danza Morbida, in 1917 in oorlogstijd aan boord van een torpedoboot gecomponeerd door de commandant Jean Crass en gespeeld door Alain Jacquon. In de eerste uitzending over Jean Crass las ik al een brief van hem voor waarin bleek hoe verschrikkelijk hij het vond om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven, thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Crass' brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze 3 meisjes. Ze zaten met z'n 3 aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. Zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters in witte jurkjes de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor Six Petites Mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marineschepen maakten diepe indruk op hem. We moeten niet vergeten dat Frankrijk rond 1920 nog steeds een koloniale macht van betekenis was, met gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Azië. Denk maar aan Frans-Indochina, dat bestond uit Cambodja, Laos en Vietnam. Ook in deeltjes van India had Frankrijk het voor het zeggen. Daarom reisde de marine over de hele wereld. Kras hield veel van poëzie en hij raakte in de ban van de lyrische en mystieke gedichten van Nobelprijswinnaar Tagore, schitterend vertaald door André Gide. Hij ontdekte opvallende parallellen tussen het christendom en het hindoeïsme. In 1920 zette hij zes gedichten van Tagore op muziek. We kunnen hierin horen dat zijn ontwikkeling als componist nog in volle gang was. Deze liederen zijn transparant georchestreerd en kort. Hij heeft minder noten nodig om te zeggen wat hij wil. We horen sopraan Ingrid Perruche en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Offrande lyrique van Jean Kras. Ik ben nog lang niet uitgekeken of liever uitgeluisterd naar deze fascinerende combinatie van marineman en componist. Daarom komen er nog twee uitzendingen met zijn muziek en dat gaat gebeuren in november. Samenstelling en presentatie van deze uitzending zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dames en heren, u luistert naar de Concertzender. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. U kunt het komende uur gaan luisteren naar een liedrecital door de Amerikaanse sopraan Dawn Upshaw. Zij wordt begeleid door Richard Good en zingt zo direct om te beginnen 5 liederen van Robert Schumann. En die zijn alle 5 op tekst van Goethe. En Goethe, die was weliswaar een universeel genie, maar toch niet bepaald een muziekkenner. Want zowel Schubert als Beethoven konden niet echt op zijn bewondering rekenen. Omgekeerd lag dat heel anders. Bijna iedere componist liet zich door Goethes verzen inspireren. En dat gold ook voor Schumann, van wie wordt gezegd dat hij de Faust onder zijn kussen had liggen. In 1850 koos Schumann 5 gedichten van Goethe uit voor zijn liederen. Het eerste is het eenvoudige Liebeslied. Sing het nicht in Trauertönen, heiß mich nicht reden en Mignon. En die komen allemaal uit Goethes roman Willem Meister. De gedichten uit deze complexe roman zijn door veel componisten op muziek gezet. Ik zei het al, vanavond dus Schumann. Tot slot van het eerste blok zingt Dawn Upshaw, begeleid door Richard Good, het Nachtlied.